0: producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Dit is Radio DND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 2 uur.
7: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen. Maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon. Maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud Feyenoorder en oud international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud. 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
9: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga.
8: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
10: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Oh, wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
3: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Renault.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Goedenacht. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Ondernemers, opgelet.
14: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
15: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
16: Het is niet normaal meer.
17: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: deals. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Nelis Leeman hier. En deze week is mijn nieuwe single Ze mogen alles van me krijgen. Successchijf bij Radio JND.
3: Bij JND hoor je thuis.

0: 101.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. AH Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 plus 1 gratis. En alle Nivea, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Dit is
17: Radio JND.
0: Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
17: 3 uur.
18: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Donald Trump mag zijn naam niet verbinden aan het John F. Kennedy Center. Trump deed dat zonder overleg met het congres en nu is hij door de rechter teruggefloten. Trump moet nu ook alle borden met zijn naam erop weggelaten halen. Zelf noemt hij de uitspraak schokkend en hij vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt. Er komt binnenkort een herdenkingsplek voor Nederlanders die met hun schip hielpen bij D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Bij het museum in Frankrijk dat over D-Day gaat, komt voor hen een plaquette. Nederlandse schepen hielpen geallieerden onder meer met het vervoer van soldaten en voertuigen. Tennisser Jesper de Jong zal het in de 8e finale van Roland Garros moeten opnemen tegen een pittige tegenstander, Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten, nu veel andere toppers zijn uitgeschakeld, zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Jesper de Jong is nu vooral erg trots dat hij door is. En een foutje van de politie in Groningen. Een fietsenmaker daar zag al dagen een dure e-bike staan zonder slot. En toen besloot hij deze veilig binnen te zetten, om diefstal te voorkomen en op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen, het was een lokfiets van de politie. De man werd opgepakt en daar is hij enorm van geschrokken, zegt hij tegen RTV Noord. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
19: Zo, Huubke hier.
20: Ja.
19: Hey, jij had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
20: Ja.
19: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
20: 13 juni.
19: Helmond! Ja, jongen.
12: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
21: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D. Van J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus...
3: Aldi. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving
3: fit
5: it.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
16: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken... dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro... bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt... op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Tuinout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op Tuinout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor €0,59... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
10: Ja?
11: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Dit is...
13: Radio DND.
0: Elke dag.
13: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
13: 4 uur.
14: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Drones zorgen wereldwijd voor steeds meer doden. Volgens een organisatie die het bijhoudt zijn het er al bijna 6000. Dat is waarschijnlijk nog maar het puntje van de ijsberg, schrijft Trouw. De drones worden bijvoorbeeld ingezet in oorlogen in bijvoorbeeld Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt... omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En er worden flinke files verwacht bij de Brenner Pass in Oostenrijk. Omwonenden van de snelweg zijn het vele verkeer zo zat... dat ze vanmiddag gaan demonstreren op die snelweg. Tussen 11 en 7 is de weg daarom helemaal dicht. Het is een van de belangrijkste wegen door de Alpen. Omrijden om de files te voorkomen kost je 240 kilometer extra. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
15: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Hey mannen.
19: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
20: gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Er zijn goede diplomatieke gesprekken tussen delegaties van Israël en Libanon. Dat zeggen althans de Amerikanen, die die gesprekken in Washington organiseren. Toch is er aan de grens van beide landen maar weinig van te merken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn meerdere doden en gewonden gevallen. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau, met B-E-A-U.
3: Zo, Huub hier.
4: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
3: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni. Helmond!
4: Ja, jongen.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
15: Gewoon even op Belsimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij Belsimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Het gezelligste voetbaltoernooi van het jaar is terug. Het JND-toernooi. Op zaterdag 11 juli op Sportpark Naast een Best in Best. Het gezelligste voetbaltoernooi aller tijden. Trommel je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. JND-toernooi. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli op Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl.

0: XXL. Met Snolle Bollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Dit is Radio DND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij J&D hoor je thuis.
6: 6 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij daar namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. De politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De jong is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. En dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig en het wordt tussen de 21 en 28 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio J&D.
6: J&D. Dit is de J&D Zaterdag.
5: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de J&30 non-stop.
6: Het weekend
5: van J&D.
6: J&D.
5: Het weekend van J&D.
6: Het weekend van J&D.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra...

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Oranje fans

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het puinafval?
6: Container Nederland.
4: Oh ja.
7: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Iedere werkdag brengt...

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook de zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
0: Helmond.
1: Ja, jongen.
3: Van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Goedemorgen!

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus...

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de achtste finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar hij heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehandsauto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: Rij tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Hey,
1: hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
11: Ook bij je thuis.
12: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
14: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
15: Kom werken bij Van Happen. Containers, maak het verschil.
16: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
17: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
18: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
19: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: JND Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de JND Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Zie de Winden. Met JND-DJ Lucas van Kessel. De JND Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

krijg een appje van mevrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben. Maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op, nu hij in de achtste finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de achtste finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar 59 euro. ANWB, en gaan.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.

0: J&D.
1: Alleen Strijders, een hele goede morgen.
2: Willem Bakker.
1: Van harte welkom op deze zaterdagochtend, de 30e mei, bij een nieuwe ochtendshow. Zometeen Sieneke, maar eerst heb ik Rob Zorrent voor je.

0: Het is alweer 16 jaar geleden dat Sideke toch een beetje in opspraak kwam door Shalali Shalala. Als het erover gaat. Dit was van iets minder lang geleden. Lieg toch eens een beetje beter. En daarvoor draaiden wij die mooie plaat van Rob Zorn. Hoe toepasselijk kan het zijn? Bloedje, bloedje heet.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Ik heet je van harte welkom.

2026. En tot 10 uur deze ochtend gaan wij weer achter de présence kijken. En het wordt weer een ouderwetse ochtendshow op zaterdag. En de vaste luisteraars, die weten wat er te gebeuren staat. We gaan vandaag in geen 10, zeker geen 15, ook geen 20, nee. Gewoon lekker bourgondisch 25 worstenbroodjes weggeven. Aan iemand die de worstenbroodvraag goed heeft beantwoord. En de worstenbroodvraag die gaan we zo meteen iets na 8:30 stellen. Zoals je van ons gewend bent. Verder natuurlijk de vaste ingrediënten die dit de ochtendshow van Radio J&D gaat maken. Omstreeks 9:45, dan hebben wij de dagelijkse blik in de geschiedenis. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de ene laatste dag van de maand mei ons door de jaren heen heeft gebracht. We hebben de verjaardagskalender en als een stukje service richting jou als luisteraar zijn. Van dit oh zo gezellige Radio J&D zetten we natuurlijk onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Dus kom erop als jij de luisteraars wil laten weten dat je wakker wordt op wakker. Dat bij jou ook Radio J&D aanstaat. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je op deze zaterdagochtend allemaal showen? Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Of anders, als je de app niet hebt, ik kan mezelf niet voorstellen, dan is er altijd nog de WhatsApp 085-760-9936. En zo meteen bij ons op de radio muziek van Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? Maar eerst gaan we luisteren naar Agda en de Munnik. Ik zeg nog

0: Waarom ben jij gegaan? Dat is de vraag die Django Wagner jou stelde.
1: #JND staat aan.
0: In zijn nieuwste single. En daarvoor Agda en de Munnik. En tussendoor. Hey, laten we eens even een blik gaan werpen in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes bij de klanten. Blijf deze sturen aan ons. Laat aan JND weten waaruit je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam dat je op dit moment bivakkeert. En dat eventjes door. Het schijnt handig te zijn. Volgens de mensen hier achter het scherm. Waarvoor? Geen enkel idee. Maar het is dus handig. Hey, als we de hashtagjes mogen geloven, dan staat JND aan in Oudenbosch. Ook in Bladel, in Hezen. Verder staat JND aan in Alem, in Rosmalen, Waalwijk en in Breda. Ik kreeg dus juist een crepje vandaan. JND staat aan op deze zaterdagochtend in Geldrop, in Dongen, Hilvarenbeek en Veghel. Robert van der Pas uit Diezen. Die gaat vandaag een eind fietsen, beschrijft hij ons. Maar eerst even lekker uitgebreid ontbijten, bakje koffie erbij en bakkertje aan. En Neeltje Weideman uit Eindhoven, die gaat iets heel anders doen vandaag. Die gaat volgens eigen zeggen naar de tattoo shop om een tattoo te laten zetten. En ze is hartstikke zenuwachtig voor dit feit. Nou Neeltje, ik kan je vertellen, spreek uit ervaring. Ik ben zelf banger voor de tandarts dan voor een tattooart. Doet geen pijn, ja, het voelt een beetje als een brandende sigaret die op je gedrukt wordt. Althans, als ze lang genoeg bezig zijn, bedoel ik maar. Maar verder moet je jezelf helemaal geen zorgen maken. En dat is het laatste berichtje wat we binnen hebben gekregen in dit blok wat we meenemen. In de metaalzetterij van Loobrechtstaal staat JND altijd aan. En er wordt gemeld, onze Mehmet is jarig. Hij wordt 37 jaar. En zouden jullie voor hem Turk uit de kroeg kunnen draaien? Groetjes van zijn collega's, Theo en Diederik.
2: Word jij wakker door bakker?

0: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar...
3: Rolcontainer 9.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
2: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
12: Maar weer.
11: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
13: Van Schijndel.
14: Kerkstraat 7 in Geffen.
13: Bedrijfskleding.
15: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
16: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
17: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 10 uur 's avonds.
16: En met extra korting. Zullen we?
17: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: De nieuwe J&D app.

0: Neil Kleiden samen met de Samuel Welte en de Amsterdamse zomer. Maak me nou niet gek.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 8:30 geworden op deze zaterdagochtend. Op de ene laatste dag van de maand mei 2026. Ja, het is vandaag de 30ste. Morgen hebben we nog te kampen met een portie 31ste mei. En daarna gaan we aftrappen met de maand juni. En voor velen komt dan de vakantie in zicht, zullen we zeggen. Maar het is wel heel ver op de zaken vooruitlopen. Laten we ons beperkt houden tot heden ten dagen. Het moment voor vele Brabanders. Het moment waar altijd reikhalzend naar uit wordt gekeken. Het moment dat de vraag der vragen wordt gesteld. Bij Radio JND, op dit tijdstip.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Het is weer de hoogste tijd geworden voor de worstenbroodvraag. En de vaste luisteraars die weten het. Deze vraag en het antwoord erop, die kunnen jou eventueel gaan leiden richting 25 worstenbroodjes. Dan zijn er een hele hoop. En ze zijn bijzonder lekker. Ze zijn vanochtend vers gebakken door onze Willy. Onze worstenbroodvriend in Udenhout. Die stond voor dag en douw in een ambachtelijke bakkerijtje. Zich uit de naad te bakken voor de gelukkige Radio JND-luisteraar zo meteen. Ja, over een uur gaan wij onder de goede oplossingen voor wat betreft de worstenbroodvraag een winnaar trekken. Die gaan we opbellen. En hij of zij mag vandaag richting Udenhout om al daar de worstenbroodjes op te gaan pikken. Want alleen dat garandeert de versheid. Hey, maar we hebben genoeg gesproken. De vraag der vragen, daar wacht iedereen op. En die is denk ik niet zo heel erg moeilijk. Afgelopen week hebben we de hele week al kaarten voor het evenement weggegeven. Het evenement wordt morgen gehouden. En uiteraard, dan heb ik het over de internationale fanmiddag van Jan Biggel. Vele grootheden zullen daar ook acte présence geven. Jurieke Sterke onder andere. Marco de Hollander. Frank van Weert. Maar de vraag is, waar wordt deze fanmiddag van Jan Biggel gehouden? Je mag de naam van de horecagelegenheid doorgeven en de plaats waar deze horecagelegenheid zich bevindt. Of beide. Alles is goed. Kom maar door via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En op het spel staan dus 25 worstenbroodjes. Nog één keer de vraag. Waar wordt morgen de fanmiddag van Jan Biggel gehouden? Je mag de naam van de horecagelegenheid noemen of de plaats. Geef het door via de WhatsApp 085-760-9936. En als je per ongeluk daar nog naartoe wil, ik heb hier nog een stapeltje met vier kaarten liggen.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.

0: El Bandido van Frank Galan. We draaiden ook nog muziek van Jeroen van Zeelst en Robert van Hemert. Radio JND, dat is de zender waar je naar luistert. De JND Ochtendshow, de worstenbrood editie voor zaterdag, de 30ste mei. Laten we eens even gaan kijken wat het meteorologisch allemaal gaat brengen vandaag. Een zonnige dag, temperaturen 28 graden. En met een minimumtemperatuur als laagste morgenochtend 17 graden. Dus als je vanavond gaat stappen, je kunt rustig zonder een jas van huis. De dag, de zaterdag, zal ook grotendeels droog verlopen. Morgen, dat is een ander verhaal. Morgen dan is er wel kans op buien. Maar ja, de temperatuur blijft wel op een zomersniveau, 28 graden. Vanaf maandag, dan wordt het allemaal wat minder. Maandag 24 graden, dinsdag 24. Maar dan zakken we naar 21 graden. En dan vanaf woensdag vooral ook regen. De ochtendshow. De worstenbroodeditie, ik had het er juist al over. Als je net bent ingeschakeld, dan heb je de worstenbroodvraag voor vandaag gemist. Nou, die is denk ik niet zo heel erg moeilijk. Als een stukje service, een herhaling van de worstenbroodvraag voor vandaag. De vraag voor vandaag is: waar vindt morgenmiddag de internationale fanmiddag plaats van onze Jan Bigel? Noem plaats, noem de horecagelegenheid, samen mag ook. Je kunt de oplossing sturen naar de WhatsApp van ons. 085-760-9936. Of anders, via de app. Er zit tegenwoordig een prachtige chatfunctie in. Via deze chatfunctie mag je ook de oplossing via bij ons laten uitkomen, zeg maar. Dat is. Op het spel dus 25 worstenbroodjes. En over ruim een uur gaan we de winnaar bekendmaken. En die wordt geloot onder de goede oplossingen.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, Nelis Leeman hier. En deze week is mijn nieuwe single Ze mogen alles van me krijgen. Successchijf bij Radio JND.
4: Bij JND hoor je thuis.

Snelle hoor je met kleur. En daarvoor Nelis Leeman. Met de succeskei van deze week. Ze mogen alles van me hebben. Alles van me weten. En tot zover het eerste uur van de ochtendshow. Op deze zaterdagochtend.

andere kant van 9 uur zijn we graag bij je terug met de uur nummer 2. En in dat tweede uur van de ochtendshow gaan we sowieso bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met de 25 worstenbroodjes. Ook vandaag worden ze weer weggegeven. Maar wie op wie gaat ze winnen? Heb je de worstenbroodvraag gemist? Zo meteen aan de andere kant van 9 uur wordt deze nog een keer herhaald. Verder nog de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben fijne muziek. Kortom, je hebt reden genoeg om je radiotoestel ingeschakeld te houden. De J&D Ochtendshow. De laatste in dit uur, dat is er eentje van Willem Bart. Bakker gaat aan de koffie.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: En Jack, wat vind je?

0: Duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. Twee mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was. Maar het bleek door AI gemaakt. Het plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album. Maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. En dan het weer van Weer Online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
5: Tegel eruit, boompje erin.
6: Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het tuinafval?
8: Container Nederland.
7: Oh ja.
4: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
9: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: JND. Dit is de JND Zaterdag.
6: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
5: Het weekend
6: van JND.
7: Een hele goede morgen.
5: JND. Willem Bakker.
7: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow met zometeen Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Maar eerst is hier Stef Eckel.

met Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij en daarvoor Stef Eckel, de zwerver van Amsterdam. Ja, toch een tikkeltje een Amsterdams begin voor wat betreft het tweede uur van de ochtendshow van J&D. Op deze zaterdagochtend. Ja, het is zaterdagochtend. Dat in combinatie met Radio J&D en de ochtendshow. Dat kan maar één ding betekenen. Een tsunami aan worstenbrood die ook vandaag weer de deur uitgaat. Bij onze Willy. Ze zijn weer te willen. Te winnen. Het enige wat je moet doen is even de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En deze worstenbroodvraag die is niet moeilijk. Nee. De worstenbroodvraag voor vandaag heeft alles te maken met de internationale fanmiddag van Jan Biggel, die morgen gehouden gaat worden. En de grote vraag is, waar wordt deze gehouden?

kaarten die zullen vandaag in de loop van deze zaterdag gestuurd gaan worden. En zou jij daar nog naartoe willen? Naar de internationale fanmiddag van Jan Biggel. Morgenmiddag. Ik heb hier nog een stapeltje van 4 kaarten liggen. Als je mij de naam van Jan Biggel stuurt, wellicht dat jij ze hebt. Dat ze opgestuurd gaan worden naar jou. Mocht er dringende behoefte aan zijn, ik kan daarin voldoen als het er eventueel over gaat. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. En we zetten de inbox ook open voor de overige zaken des levens. Zaken die niks met de worstenbroodvraag te maken hebben of met Jan Biggel. Laat mij bijvoorbeeld weten wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze zaterdag, op deze ene laatste dag in de maand mei in het jaar 2026 allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND dus of via de WhatsApp 085 760 9936.

0: was dat met de 1000 vragen.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Sander Kwarten draaiden wij Frank van Etten. Je wilde alleen maar praten. Hey, we gaan eens eventjes kijken wat is er binnengekomen in onze inbox. Naast alle goede en foute oplossingen voor wat betreft onze worstenbroodvraag. En mensen die eventueel, luisteraars die de laatste kaarten willen winnen voor wat betreft de Jan Degel Vetmiddag. Eerst eventjes wat hashtagjes meepakken. JND staat aan. Onder andere in Mierlo. In Herpveldhoven. Ude, Sint-Oederode. Almkerk. JND staat ook aan in Eindhoven. Schijndel en Os. Verder staat hij aan in Schijndel. Bij de mensen van SIIS. Cies, uitgesproken. Iedere zaterdagochtend vaste prik radio op Radio JND. Dan de brede metseldames van Berghem Bouwbedrijf. Ze zijn vandaag druk aan de slag in Deurne. Lekker in de overuurtjes. Doe ons Baske zeker eventjes de groeten. Frank van Hemert uit het Rijden. Die luistert ook weer gezellig mee in de auto. Hij is onderweg naar de caravanstalling. Hij gaat kijken of dat zijn caravan er nog staat. Ja, het is te hopen voor je, Frank. En dan Yvonne uit Berghem.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Gabbert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Habert. Scoor je tickets nu op degabbert.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
5: Zelfde prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Zo, Huub hier.
9: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
8: Ja.
9: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni. Helmond!
9: Ja, jongen.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: J&D Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nu een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Schiphol. De Schipholtunnel is daar even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Goedemorgen, dit is Radio JND.
17: Jouw Nederlandse dag.
15: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
18: Home is where the heart is.
19: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
18: Rijkers Haarden.
19: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.
15: Willem Bakker.

Broncos was dat met Zit liever hier dan thuis. Aan het begin van het laatste half uur van de ochtendshow. Op deze zaterdagochtend. En in dit laatste half uur gaan wij de worstenbroodjes weggeven. De worstenbroodvraag, hij staat nog open voor deze zaterdagochtend. Hij is niet moeilijk. Voor de mensen die hem gemist mogen hebben op een of andere manier. Ik ga hem nog één keer herhalen. Waar vindt morgenmiddag de internationale fanmiddag plaats van onze Jan Biggel? We zijn op zoek naar de plaats waar het geschiet. En dat kan de plaats zelf zijn, topografisch gezien, of de horecagelegenheid. Mag ook beide genoemd worden. Dus waar vindt morgenmiddag de internationale fanmiddag plaats van Jan Biggel? Laat het eventjes weten via de app van J&D. En of de WhatsApp. En daarover gesproken, we hebben nog een aantal zaken die ik graag eventjes met je door wil nemen. Het is druk vanochtend in onze inbox. J&D bijvoorbeeld staat aan in Puttershoek. Dat is een eindje weg. Bij Geron en Eddy in Oosterwijk. Zomeren staat je elkaar Luisgestel. Bij de vakkenvullers van de Plus in Waalwijk. Verder nog hashtagjes van de Hennies in Veldhoven. Die vandaag een vijver gaan dempen. En we krijgen een vrolijke groet van achter de strijkplank van Daphne Leijsens in Helmond. Bij Sil en Jay staat hij ook aan in Nuland. En dan nog een berichtje van Luc Kremers, wat we zojuist binnen hebben gekregen. We zijn hier in Zeeland aan het werken. En kun je even zeggen dat de jongens in Nijmegen

En het toeval wil dat het exact 9:45 is. Dus de 5 zit daadwerkelijk in de klok. Frans-Duits hoor je. Daarvoor Russo samen met Emma Heesters. En liefdesverdriet. We gaan het geschiedenisboek openslaan. Op de bladzijde van vandaag. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de ene laatste dag van de maand mei door de jaren heen heeft gebracht. Dan gaan we als eerste een behoorlijk stuk terug in de tijd. Naar het jaar 1431. Toen belandde de bekende strijdster Jeanne d'Arc op de brandstapel. Gekleed als man in een harnas leidde ze de Franse troepen van overwinning naar overwinning in de oorlog tegen de Engelsen. Jeanne was toen pas 17 jaar oud. En we blijven even in Frankrijk hangen. Want in 1814, Napoleon die werd toen verbannen naar Elba. Dan 1968, Willem van Hanegem maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal in een vriendschappelijk duel tegen Schotland. De wedstrijd eindigde onbeslist in een 0-0. Dan 1973, Ajax die won toen voor de derde keer op rij de Europa Cup 1. Thans de UEFA Champions League door met 1-0 te winnen van het Italiaanse Juventus. En dan in 2005... de Amerikaanse studente Natalie Holloway die verdween toen spoorloos op Aruba. En we weten met z'n allen inmiddels wie de dader was en wie daarachter zat. De man in kwestie zit gelukkig ergens ver weg in Amerika, of in Zuid-Amerika gevangen. Hey, dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Ik heb een drietal namen. De eerste naam is Adje Bouwman. Een geluidstechnicus, producer, discjockey en mediaondernemer. Adje Bouwman, hij viert vandaag zijn 79ste verjaardag. CeeLo Green die is ook jarig. De Amerikaanse artiest, 52 wordt hij. En vandaag is ook jarig Oliver Mitchell Locadia. En die kennen we met z'n allen beter als Willy Wartaal. Hij werd geboren in 1982. Hij werd bekend als rapper, lid van de jeugd van tegenwoordig. Acteur, presentator. Scoorde vele hits. En thans zit hij ook in de jury van The Voice of Holland. Willy Wartaal, hij is van 1982 eventjes hoofdrekenen. Leert ons dat hij vandaag 44 jaar oud wordt.

0: avond met jou. En daarvoor draaiden wij de jeugd van tegenwoordig, Sterrenstof. En dat allemaal vanwege de verjaardag van een van hun leden, Willy Wartaal. Hij viert vandaag zijn 44ste verjaardag.
1: J&D. Wakker met een worstenbroodje.
0: Dus we hadden wel een verdomd goede reden om de jeugd van tegenwoordig te draaien. Wij gaan overschakelen, als het goed is, naar André. Goedemorgen, André.
2: Hey, goeiemorgen.
0: Hey, André, toen ik net de telefoon, of jou net aan de telefoon kreeg, was het een enorme klerenherrie bij jou op de achtergrond. En ik vroeg mezelf af, wat ben je allemaal aan het sjouwen?
2: Nou, ik was met een tractor bezig.
0: Met wat?
2: Met een tractor.
0: Met een tractor.
2: Ik was de wagenmest aan het leegkiepen. Toen zag ik dat jullie gebeld hebben, dus dan heb ik meteen teruggebeld.
0: Ja, dat heb je heel goed gedaan, want jij had antwoord gegeven op de worstenbroodvraag die wij gesteld hebben. En de worstenbroodvraag voor vandaag is: waar wordt morgen de internationale fandag van Jan Bichel gehouden? En het antwoord is...
2: Oewe, 1827 in Oorschot.
0: Ja, dat heb je helemaal goed, André. Hey, kom jij er ook toevallig uit de buurt vandaan?
2: Ja, ik kom uit Bokstel.
0: Uit Bokstel. En heb jij toevallig al kaarten?
2: Nee, nog niet.
0: Kan ik jou blij maken met 4 kaarten?

0: vandaag 4 kaarten gaat krijgen. Dus ga maar eventjes wat mensen met elkaar zoeken dat jij morgenmiddag daar naartoe kan. En
1: ja,
0: ik heb 25 worstenbroodjes voor jou.
1: Hé, hey, dat is mooi.
0: En deze zijn vanochtend vers gebakken door onze Willy in Udenhout. En je mag ze al daar gaan halen.
1: Ja, dat is goed. Dankjewel.
0: Nou, hey, heel graag gedaan. Ik wens jou een hele fijne zaterdag toe. En morgenmiddag doe Jan van ons de groeten.
1: Ja, zal ik zeker doen.
0: Blijf eventjes hangen. Haal ik jou zo meteen eventjes buiten de uitzending. Eventjes ga ik wel wat zaken even met jou doorspreken.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké. Okay. Dat
1: ja,
0: was...
1: dankjewel.
0: Hey, graag gedaan. Dat was... André. Zo, hè. Nou, het zit erop, de ochtendshow. Wij gaan ruimte maken voor onze grote vriend Erik Kerkhoff. Hij is er zo meteen. Het weekend van JND. Tot aan 12 uur vanmiddag. En ik wens je daarbij heel veel plezier. Morgenochtend zijn we er niet. Komende maandag wel, als het weekend erop zit. De JND Ochtendshow. We melden ons vanaf 7 uur.

0: Biggle hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggle Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggle. Op is op!
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leiboomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond.

0: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Ooien thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmidhuis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim een ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En dat is over het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum. Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie. Goedemorgen!

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.

0: Zijn nieuwe single gaat ook lekker, vooral ook online. Het gaat fijn met Rutger van Barneveld, Helena 2.0.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: 58 jaar geleden dat de Kromme voor het eerst tussen de helden van Oranje staat. Jazeker, en de echte voetbalkenner weet dat ik het heb over Willem van Hanegem. Hij maakte zijn debuut voor het Nederland voetbalelftal in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. Die eindigde trouwens in een 0-0, een bloedeloze wedstrijd wat dat betreft. Hey, goedemorgen allemaal. Straks neem ik je nog mee naar het weer. Niet onbelangrijk. Ja, gisteravond werd ook hier in de regio volop regen beloofd. Ik kom uit de regio. Nou, ik heb er niet veel van gezien. Had het maar een beetje meer geregend, want

is goed. Het is de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Als je de clip hebt gezien, dan weet je ook dat hij weer helemaal terug is van nooit helemaal weg geweest. Boyzone kennen we. Dat bandje gaat weer bij elkaar komen. Maar de zanger daarvan, Ronan Keaton, had ook een paar aardige solo-hits en ook die hoor je op jouw Nederlandse dag. Ronan Keaton en Life is a Rollercoaster.

0: John West,
1: Lange Frans en alles wat ik zoek in J&D ochtend.
2: Het weekend van J&D.
1: En wat was het weer vannacht, hè? Man. Echt, jongen, wat de temperaturen. En er zou van alles aan regen vallen, maar niets bleek minder waar achteraf. Hey, vandaag is onze regio gevoelig voor een enkele bui, maar door deze zullen snel wegtrekken. En er volgt een overwegend zonnige middag met zomerse temperaturen van 25 tot 27 graden. De wind is zwak uit het noordwesten. Op zondag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon, maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. Daar moeten we dan met z'n allen maar aan wennen, hè? Zometeen Joey Nicolai, Kroegdijger, maar eerst Raymond Hermans heeft nieuw materiaal uit en dat is er eentje om in te lijsten. In de

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehandsauto!
6: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
6: Oké, komt-ie.
8: GTI, tweedehands!
6: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Specialistbrabant.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
6: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
6: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie. Bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
9: Hey, mannen!
10: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: De nieuwe J&D.

Weer. Gewoon niet ciao, niet adio, niet doei. Nee, houden toch. Goedemorgen allemaal. Wrijf de slaap uit je ogen. Was de vrijdagavond net een beetje te zwaar voor je? Mag ik je een classic aanbieden?

0: Love You Baby. Lekkere single zegt van 8 jaar geleden. Ferry de Lits op Radio J&D.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Het is ook jouw weekend. Vanavond om 6 uur trouwens. Dat is wel een beetje raar tijdstip, maar noteer het even in je agenda. De Champions League finale. Paris Saint-Germain tegen Arsenal. En dan zal bekend worden wie eigenlijk de kroon wint van het ultieme voetbalseizoen. En over voetbal gesproken, er is een Duitse econoom, hoor je denken, wat moet je daar dan mee? Die heeft sinds 2014 altijd goed voorspeld wie de Europees dan wel wereldkampioen zou worden. Die heeft er allerlei modellen op losgelaten, zoals een econoom dat doet. En die voorspelt dat ons Oranje misschien wel wereldkampioen zou kunnen worden. Nou, dat zou mooi zijn. Het is vandaag trouwens over Oranje gesproken. Eigenlijk ook wel een leuk bericht. 58 jaar geleden dat De Kromme voor het eerst in Oranje staat. De echte voetbalkenner weet dat ik het heb over Willem van Hanegem. Hij maakte zijn debuut voor het Nederlands voetbalelftal in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. Die eindigde trouwens in 0-0. Dat is dan wel weer een beetje teleurstellend. Hey, deze hele week hebben we extra aandacht voor de nieuwe single van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. En we zijn zo overtuigd.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
1: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, Nelis Leeman hier. En deze week is mijn nieuwe single Ze mogen alles van me krijgen. Successchijf bij Radio J&D.
4: Bij J&D hoor je thuis.

Ruben Heerlen doet ook mee. Dat is degene die won in de prachtige Voice-aflevering. En morgenmiddag doen ze voor de 10e keer hun optreden in het Gelredome. 400.000 tickets waren verkocht. 400.000, zeg. Man. Bij de 11 uur in de ochtend van jouw weekend. Het is Radio JND. Zaterdag de 30e staat er op de kalender. En we hebben

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De politie roept op om een foto van de man die als eerste verdachte werd aangehouden voor de dood van een jeugdvoetballeider niet te verspreiden op social media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is vrijgelaten. Een andere verdachte die vannacht werd opgepakt zit nu vast. Het onderzoek naar de dood van de man gaat verder. In Laos zijn 4 goudzoekers bevrijd uit een grot waarin ze vastzaten sinds die 10 dagen geleden overstroomde. Gisteren werd ook al iemand naar boven gehaald. Het was even onduidelijk wanneer weer naar mensen kon worden gezocht, omdat de situatie in de grot gevaarlijk was. 2 mensen worden nog vermist. Het Groningse Warfum heeft vannacht 45 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen nachten. Volgens het Rode Kruis zijn mensen doorgestroomd naar andere opvangplekken. De groep uit Warfum is inmiddels weer terug in Ter Apel, waar 2 mensen vannacht vrijwillig buiten sliepen. En de berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. En dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 60 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht, tussen de knooppunten Eckerswijer en De Hocht, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten extra. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. Op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen knooppunt Empel en Engelen staat 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Youfone.

En dat is dan het allerlaatste weekend van de maand mei. We gaan op naar de zomer, maar wat hebben we al kunnen genieten de afgelopen week? Ik heb de grootste hit. Justin de Wild.

0: vraag het alsjeblieft niet aan de disjockey. Hij draait hem echt al, dat beloof ik je bij deze. Cheerio!
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ja, dat ken je wel, hè? Dat de mensen de hele avond hetzelfde liedje aanvragen. Maar de disjockey weet zelf ook wel dat dat een hele grote hit is. En dat je die allemaal wil horen en allemaal wilt meezingen. Hij is wel kort en krachtig, hè, Cheerio? Had je vroeger nog wel eens Meat Love met Paradise by the Dashboard Light... en de disjockey van dienst even naar het toilet kon. Maar met Cheerio, met 2 minuutjes ongeveer, is dat geen enkele optie meer. Straks neem ik je mee naar een overzicht van de JN30 zoals je die vanavond... non-stop kunt horen tussen 6 en 8 op Radio JND. Zoals je die gistermiddag op vrijdagmiddag hoorde bij Koen van der Vorst. Dat is echt de perfecte opmaat voor jouw vrije weekend. En daar zitten we middenin. Gisteravond, nou, echt serieus. De parasols binnengehaald. De stoeltjes binnengezet. Alles aan een touwtje vastgehangen, want er zou me wat noodweer komen. Nou, niets bleek minder waar, hè? Maar goed, misschien dat we ons in de komende dagen nog wel een keer laten verrassen. Ik heb hem wel laten vertellen dat het vandaag, ja, best aardig weer gaat blijven. Dus laten we dat moment dan maar koesteren.

0: tegenwoordig een trotse eigenaar van een B&B in het zuiden van Spanje. Dat is de reden dat hij niet meer optreedt. Maar misschien dat hij toch nog wel eens een paar leuke liedjes wil maken. Dit was een aardige deun van Willem Bart. Bella Bella Señorita.
1: 33 Overzicht.
0: Ja, altijd een perfecte opmaat voor jouw vrij weekend is de J30 op vrijdagmiddag tussen 3 en 6. We nemen even een overzichtje met je door. Op 27 nieuw Sven Versteeg met Lange Frans en Boevenpad. En op nummer 23 nieuw Wolter Kroes met Route du Soleil. Dan was op nummer 15 ook nog een nieuwe binnenkomer. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. De top 10 die zag er als volgt uit. Op 10 van 9 voor de 8e week. Lekker hoor, halverwege van Suzanne en Freek. Damien van Os, 10 weken in de lijst. Vorige week nog nummer 7, deze week nummer 9. Nummer 8 was vorige week nog nummer 6. Mart Hoogkamer met Billy Dansen en Grappie Sappie, moet ik zeggen. En op 7 van 8, Django Wagner, Waarom ben jij gegaan? Oude successchijf en 3 weken in de lijst. 6 weken in de lijst, vorige week nog nummer 5. Op nummer 6, John Westerlange, Frans, Alles wat ik...

0: nummer 4. Pardon, vorige week nog nummer 3. En deze week zomaar op nummer 4.
1: Nummer 3. Maak me
0: nou niet gek. We zijn weer bij. Dat is hem voor deze week. Nummer 3. Lil Kleine, Samuel Welte. En maak me nou niet gek. Vorige week nog nummer 10. En single dit staat al 3 weken in de lijst.
1: Nummer 2.

De klok tikt door. Maar kijk er dan een keer op. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Nummer 1. Elf weken in de lijst. Blijven staan op nummer 1. En ik denk dat hij dat voorlopig nog wel blijft doen. Justin de Wild en Cheerio in onze lijst, de J30. En vind je het leuk om hem te beluisteren? Vanavond tussen 6 en 8 hoor je al die hits non-stop in de lange rij. Hè? En ik zei al, we hadden nog een hoogste nieuwe binnenkomer. Dat was onze nummer 15, Jeroen van Zelst. Oude successchijf. En het is zo'n fijn liedje. Oude hit trouwens van het Limburgse Meritkoor. En hij heeft er deze versie van gemaakt. En er zit zo'n lekker stukje. Ja! Precies dat. De Griekse nacht op J&D.

0: is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg.
1: Mo, en dat heb jij gedaan op Radio J&D. Het is jouw Nederlandse dag. En we genieten van de beste muziek. Dit liedje heeft ze destijds trouwens helemaal zelf gemaakt. Zelf geproduceerd en al wat iets meer zei. Dus wat dat betreft helemaal goed. Ja.

0: zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
1: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Doe ze eruit, wat

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl.

0: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
2: Hey hallo, ben jij die leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei umi.nl.
1: Iedere werkdag.

0: ik ben oké.
1: Okay. Is een single van een tijdje geleden die je hier hoort op de radio. Dit is Radio J&D. Heb je nou niks te doen? Vanmiddag is er een muziekfeest met allerlei Nederlandse artiesten in Woensel. Met ja, ook onze ex-DJ Marcel Aarts. Leuk, gezellig. Stef Wekker komt voorbij. En Jan Biggel, en die heeft trouwens morgen ook nog zo'n feestje. Hè? Zijn eigen fanfeest, hartstikke leuk. Misschien ben je er wel bij. Dit is Radio J&D, zometeen Arjen Oostrom. Nu de nieuwe van Wesley Bronkhorst.
2: Hey, hey. Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag.

0: verrassing van Arjen Hoogstrom.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: En over temperatuur gesproken. Ja, vanmiddag zijn er flinke perioden met zonnewolkenvelden. De temperatuur stijgt uiteindelijk door naar 28 graden. En daarbij waait er een zwak windje uit het noorden. Morgen kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. Maar goed, hebben we al eerder over gehad. Ik ben benieuwd. Het wordt nog behoorlijk warm met 23 tot 26 graden. Op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. Maar de rest van de week verloopt behoorlijk wisselvallig. De temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Halverwege volgende week is het nog maar 18 graden. Maar dat is voor sommige mensen niet eens zo'n probleem. Want zoals gisteren was het ook al echt gruwelijk warm. Vond ik dat als enige daar een beetje last van. Straks Koen van der Vorst, Bart Smits, Peter nog op de radio en de J&D non-stop. De zaterdag van J&D is elke keer een feest. En die maken we een grote feest met zomerhits op de radio. The Underdog Project. En de Summer Jam.
3: Radio J&D.

0: Zo, Huubkier.
1: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond. Ja, jongen.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillersbedrijf Palmarius.nl.
2: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
3: Grintkeizer.nl.
2: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijf.

0: 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De vier goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog twee mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. Twee piloten meenden iets verdachts te hebben gezien. Daarop begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Bij graafwerk zijn volgens Omroep West vermoedelijke resten van een Romeinse weg bloot komen te liggen. Er zijn op beelden onder meer houten palen te zien. Zoiets is in Leiden nog niet eerder ontdekt, zegt de gemeente. De archeologen krijgen nog een week om hun vondst verder te onderzoeken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de M50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Drugspecialistbrabant.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR-Griekse-IO.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: Koen van der Voorst.
1: Zo, goedemiddag. We gaan lekker weekend vieren. Pascal Redeker komt eraan, de badkamerkraan. En ook de kleine vogel van Senna ga je zo meteen horen. Bij J&D hoor je thuis. En eerst Flemming en Mark.

Zijn wij bij J&D. Zo, op zaterdagmiddag. Het is 11:45 bijna. En wat fijn dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. En ik zou even willen vragen aan je. Deel even hoe jouw vrijdagavond gisteravond was. Dat mag via 085-760-9936. Of misschien wat je vandaag gaat doen. Misschien staat er iets speciaals op de planning. Deel het even met ons via 085-760-9936. Of met de gratis J&D-app. Vertel ons meteen welk liedje we voor je kunnen draaien. Want hey, we zijn er voor jou deze zaterdagmiddag. Grappie, sabie.

plek waar je het minst vaak en graag komt, denk ik. De vluchtstrook, Kriskos Amsterdam, hoorde je met Antoon. En daarvoor nog Senna, de kleine vogel. Het is de zaterdagmiddag van J&D. We gaan zo meteen even de zomer drinken allen met Bambo Leo. Ja, heb ik meegenomen. En ook Mila Milano komt eraan. De nieuwe single van Rutger van Barneveld, die ik persoonlijk erg goed vind. Die heet Zwoele Zomernachten. Die ga je ook zo meteen horen. En ik lees hier in de J&D WhatsApp mensen die gewoon in de tuin aan het werk zijn op deze zaterdag. In de hitte, in de bloedhitte. Dus Rob Soor met Bloedje Heet wordt ook aangevraagd via de J&D WhatsApp. Nou, die gaan we zomaar eens even draaien dan.

0: ondernemer? Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
9: En nooit te veel betalen.
10: Ga ze bij de vleuten halen.
9: 25.000 vierkante meter.
10: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
9: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
11: Bestel nu ook eenvoudig online.
12: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
16: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
17: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclu.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Koen van der Vorst.

De gevangenis komt van Robert van Hemert. Hoorde je bij JND, daarvoor nog Mike Pietersen. En dat doe jij op die JND zaterdagmiddag. Vandaag is het een graad of 27, overwegend droog met zonnige periode. En vooralsnog geen regen, geen onweer. Ik duim een beetje voor je, ja. Het zou fijn zijn als het gewoon lekker weg blijft. Hey, onderweg zo meteen Bouke hier, come a little bit closer. Ook sneller komt eraan met Jared Lauren. Ze kent mij en ook Frans Bauer en Django Wagner. Heb je al genoeg genoten? Hoor je zo meteen eerst de nieuwe single van Wolter Kroes, Route to Soleil. Komt deze week ook nieuw binnen in de JN30 op plekje nummer 23. En nu hoor je hem in het weekend van Radio JND.

samen? Heb je al genoeg genoten? Belangrijk, hè? Genieten van het weekend. En dat doe je uiteraard met je vrienden van Radio R&D. Hey, even een kleine agenda-check. Heb jij 21 november al groot in je agenda staan? Dan gaan wij onder andere de derde editie van het J&D Winterfestival organiseren. En jij kan erbij zijn. Dat kan door binnenkort kaarten te scoren via jndwinterfestival.nl. Wanneer de kaartverkoop opengaat, dat laten wij je uiteraard weten. Dat hoor je hier terug op de radio. Maar zorg dat je 21 november tijd houdt voor het J&D Winterfestival. Zo meteen Frans Duits hier. Nee, niet zeggen hoe ik leven moet. Na Alex. 2 uur.

Radio J&D op je warme zaterdag. Met de beste muziek, Snelle en Jade Lauren hoor je Frans Bauer en Django. Met Heb je al genoeg genoten? En deze van Alex, ik schreeuw het van de daken. Het weekend van J&D met onderweg een klein beetje zomer. Tequila komt eraan met Sean West en Danny de Munk zometeen na Frans.

0: Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
3: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Holy moly!
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementsglas.
9: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar.

0: Farizon, Born Electric, Build for Business.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Dit is
5: Radio JND.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 1 uur.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL-nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. En veel schade na een explosie vannacht bij een brasserie in Den Haag. Er was een harde knal te horen en daarna brak brand uit, meldt Omroep West. Raakte niemand gewond. Op beeld is te zien dat 2 deuren zijn ontzet, een raam kapot is en terrasstoelen en tafels omver liggen. En dan het weer van weer online. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig, morgen meer bewolking. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10, de ring van Amsterdam, tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein, 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden nu 5 kilometer file. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
9: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Bedrijf of personenauto?
13: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
14: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
13: En gratis vervangend vervoer.
14: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
13: Industrieweg 27 in Oorschot.
15: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
16: Dommel 18 grill en bar.
12: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: van der Forst.
1: Ja, presenteert vandaag gewoon eens een zwembroek. Omdat het kan, omdat het lekker warm is. Agda de Munnik komen eraan, de kapitein deel 2. En Dave Dekker zometeen hier.
2: Bij J&D hoor je thuis.
1: Eerst John West en Danny de Munnik.
2: Radio J&D.
3: Goedemorgen, Tina.

0: Gelukkig.
1: Kom, ga je met me mee?
0: Nou, waarheen dan?
1: Luisteren naar JMD.
0: Goed plan, goedemiddag Stijnen. Er zijn een flinke periode met zon, wolkenvelden. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar een graad of 28. En hierbij waait er een zwak windje uit het noorden. Morgen enkele regen of onweersbuien. Het wordt nog behoorlijk warm met 26 graden. En op maandag blijft het overwegend droog met ruimte voor de zon. Maar de rest van de week verloopt wisselvallig. Temperatuur gaat geleidelijk omlaag. Halverwege de week wordt het dan 18 graden. Dus we moeten zeker nu nog even genieten van het mooie weer. Een classics. De classics. Een echte J&D classic komen eraan. Yellowstone of Ecuador. Ook de 3A's. Dit is zo'n dag. En eerst hoor je Akda en de Munnik. Komt uit 2000. Dit is De Kapitein, deel 2.
2: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me kijken.

Vespa. En ook dat is zo'n plek waar je gewoon met dit weer wil zijn. Op een Vespa. En daarvoor door Akda en de Munnik en de Kapitein deel 2. Dit is jouw weekend. En dat vier je bij jouw J&D. Lekker zomerradio met de 3J's onderweg. Dit is zo'n dag. En de laatste nieuwe single van Sineke. Die heet Ik Doe Wat Ik Wil. En zometeen hier gaat de vlam in de pan met de nieuwe single van Jari Hellegers. Na een echte J&D classic uit 74. Yellow Sun of Ecuador. Dit zijn de classics.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

Dit is zo'n dag, de 3J's. Zo'n liedje wat je eigenlijk altijd meezingt. Gewoon meefluit met je handje uit het raam in de auto. Mocht je een cabrio hebben, dan gewoon het dak open uiteraard. JND, jouw Nederlandse dag. Ook in het weekend. Een zigeuner wil dansen van Henk Bedaag. Hoor je zo meteen hier in de line-up. En ook Jari Helligers, de nieuwste komt eraan. Vlam in de pan na de nieuwste van Sineke. Dit is Ik Doe Wat Ik Wil.

0: haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Goedemorgen!

0: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Custer's Facilities, dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
2: Gapert. XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
7: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
8: Kies je Prachtmaat.
7: Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
7: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
9: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
10: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
11: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
12: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
13: Tweedehands auto.
12: Hallo, met wie?
14: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
12: Oké, komt-ie.
14: GTI, tweedehands.
12: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Hallo, waar gaan we heen met dat afval vandaag?

0: rolcontainernederland.nl.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1 per 1 gratis. AHA Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 per 1 gratis.

0: is J&A. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&A Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&A. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

Nieuwe single van Jari Hellegers. Het vervolg op die met Monique Smit samen. Jorde de Vlam in de Pan, maar dan solo van deze man. En eerlijk is eerlijk, fijne nieuwe single. Binnenkort komt hij langs bij de dinsdagavond van JND. Bij Johan en Max komt hij kretsen over deze nieuwe single. En over wat er allemaal nog komen gaat rondom deze Jari Hellegers. Want die is lekker bezig. Een Griekse Nacht, de nieuwe binnenkomer deze week in de JN30. Op plekje nummer 15. Jeroen van Zelst komt er zo aan. Ook CeeLo Green met, waar zit die pieptoon? You. Je hoort hem zo meteen naar Ferry de Lid. Dit is Ik Laat Je Gaan eerst.

Bram zelfs, de Griekse nacht. In het weekend van Radio R&D. Daarvoor nog Ferry de Lits, Ik laat je gaan. Het liedje van Tatjana, die trouwens ook weer in de nieuwe Flodder-serie die op Videoland te checken is, ook weer voorkomt. Hè? Dan treedt Tatjana gewoon op in de buurt daar voor de verjaardag. En eerlijk is eerlijk, die kan nog steeds een nootje zingen, ja. Zoe Tauran kan ook een nootje zingen. Je hoort dat zo met de laatste keer dat ik hel. Eerst hoor je CeeLo Green. Een J&D Classic, dit is Fuck You.

0: Zoe Tauran, de laatste keer dat ik Hel hoorde hier bij Radio JND. Hij is binnen, dames en heren, Bart Smits. Zo meteen na 2 gaat het weekend van JND bij hem verder. En eerlijk is eerlijk, het wordt sowieso gezellig, want hij heeft onder andere een nieuwe JND weekendkeuze. Er staat weer een artiest centraal die 2 liedjes in elk geval heeft, die tegen elkaar gaan battelen. En jij als luisteraar van JND kan via de Instagram story mee bepalen welk liedje Bart zo meteen gaat draaien in de JND weekendkeuze, wat het winnende liedje gaat worden. Dus maak gebruik van je stemrecht zometeen in de weekendkeuze bij Bart Smits. Daarna nog Peter de Graaf vanmiddag. En ja, nog veel meer komt eraan op de radio, want straks om 6 uur hoor je ook de JN30 helemaal non-stop. Heel de lijst check je uiteraard online via radiojnd.nl. Ik wens je een prachtig mooie zaterdag, geniet van het mooie weer. En morgen om 12 uur spreken we elkaar nog een keer op de radio. Gaan we de weekend samen lekker aftoppen hier op jouw Nederlandse dag, JND. De successchijf krijg je van Nelis Leeman.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, Nelis Leeman hier. En deze week is mijn nieuwe single Ze mogen alles van me krijgen. Successchijf bij Radio JND.
4: Bij JND hoor je thuis.

0: Spaarspecialistbrabant.nl.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: D&D, hoor je thuis.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen, waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. En ook Italië heeft een concert verboden van de omstreden rapper Ye, eerder bekend als Kanye West. Die ligt onder vuur vanwege nazi-verheerlijking en antisemitisme. En er zijn daarom zorgen over de openbare orde. Ye is ook niet welkom in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland wel. En dan het weer van weer online. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm. En dat is over het ANP Nieuws op Radio J&D.
3: Ja, dankjewel. Dan kijken we er even naar de situatie op het asfalt. De verkeersinformatie krijg je van de ANWB met een paar korte files. We beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en de afrit Kerkdriel. Over 2 kilometer doe je er daar 3 minuten langer over. En tussen Kerkdriel en Waardenburg nog eens 5 minuten. Dan de A4, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom, 9 minuten. A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. Over 9 kilometer verlies je daar 8 minuten. A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, 6 minuten. En de laatste, dat is de A59. Den Bosch richting het knooppunt Zonzeel. Tussen Nieuwkuik en Waalwijk Centrum, 4 minuten. Dan wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. En dat gebeurt alleen nog op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Even oppassen bij 73.5.
4: Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ik wil snel.
10: Muurtje eruit, kozijntje erin.
11: Ja, zo gaat ie goed.
12: En wat doen we met het puinafval?
13: Container Nederland.
12: Mooi, ja.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Container.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: René Schuurmans en proost nog een keertje met mij.
1: Het weekend van J&D.
2: Bart Smit.
0: Ach ja, waarom ook niet? Het is tenslotte weekend. Tijd om inderdaad te proosten, zeker met het mooie weer. Ja, en als ik jou was, zou ik ook niet al te veel gaan doen vandaag. Gewoon lekker genieten van het mooie weer, het zonnetje. Even op het terrasje, misschien wel even lekker op het balkon of in de tuin. Biertje erbij. Ja, ik zou het al weten als ik vrij zou zijn dit weekend. Wat zijn je weekendplannen? Laat het me weten op 085-760-9936. Ik gebruik dat telefoonnummer ook als je deze middag wat aan wil vragen. Want ja, het is gewoon weekend. En ook met deze warme dagen bepaal je de playlist hier bij Radio J&D. Dus kom maar door als je een leuke suggestie hebt. Ook straks een nieuwe weekendkeuze. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het niet voorbereid. Dus ik heb echt nog geen flauw idee welke artiest er vandaag op het podium staat van de weekendkeuze. Dus als je denkt van, nou, ik weet het wel. Ik zeg, nou goed, stuur maar gewoon een appje met wie er volgens jou op het podium zou moeten staan van de weekendkeuze. Kan ik daar misschien ook gewoon nog gehoor aan gaan geven? Waarom ook niet? Nou, eens even kijken. Ik heb er de administratie nog even op nageslagen. Dus alles is weer helemaal bijgewerkt. Dus dan ga ik zo meteen even nadenken wie er vandaag in de weekendkeuze zit. Nou, goed. Laat het me weten dus. 085-760-9936. Met datgene wat jij graag wil horen. Misschien wel jouw favoriete liedje op de radio. Gewoon een klein beetje muzikale verkoeling. Wie zal het zeggen? Straks Aaron Blommaert. Het tranen van goud. En ook Macht Hoogkamer die komt eraan met Ik kan je niet vergeten. Eerst zijn hier Marianne Weber samen met John de Bever. En denk nog één keer aan mij. Oh.

0: jou.
1: Inmiddels is bekend welke artiest er op het podium staat van de weekendkeuze. Er kwamen namelijk heel wat reacties binnen. En een paar keer zat Django ertussen. Nou, ik heb er even de administratie op nageslagen. En we geven inderdaad aan Django het podium.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, jij had ook zo'n zin om jezelf eens rommel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: Ondernemers, opgelet.
11: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bart Smits.

0: Suzanne Freek, deze is voor mij. Ja. En dit hele weekend staan ze in het Gelredome in Arnhem. Dat is het tot uitvoer.
1: JND Weekendkeuze.
0: Inderdaad, de weekendkeuze van vandaag. Ja, het zijn niet Suzanne en Freek die op het podium staan van de weekendkeuze, maar Django Wagner. Ik had het daar straks al verklapt. Er staan twee liedjes van deze man. Die staan dus lijnrecht tegenover elkaar. En het is zo meteen weer aan jou de taak om de keuze te gaan maken. Ja, welke liedjes het zijn, dat ga je nu horen. Dus let goed op, want dit zijn de keuzes van vandaag.
1: Keuze A.
2: Als ik het anders zou doen, wat zou je dan doen?
0: De A van als ik het anders zou doen.

0: Nou goed, je weet hoe het werkt. Als je dit liedje zo meteen op de radio wil horen, dan moet je me een appje sturen met daarin de letter A.
1: Jij de deur al dicht gedaan, is je toekomst al bekend. En kijk ik in de spiegel, dan zie ik weer iemand.
0: Goed, keuze A, die krijgt serieuze concurrentie. Luister maar goed.
2: Keuze B.
0: Waarom ben jij gegaan? Dat is ook zijn allernieuwste. En dat liedje dat staat ook nog eens in de J30. Dus ik zei het al, serieuze concurrentie.

En als je dit liedje zometeen op de radio wil horen, dan app je me de letter B. Goed, even een kleine resume. Vandaag in de weekendkeuze. Django Wagner met op keuze A. De A van Als ik het anders zou doen. En op keuze B, Waarom ben jij gegaan? De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Je kunt je stem uiteraard ook zometeen gaan uitbrengen via de socials. En die tellen we er dan straks gewoon bij op. Liedje met de meeste stemmen hoor je dan straks op de radio. Zometeen nog Wesley Bronkhorst en Hobbelen. Ook Gerard Joling die komt eraan, niet voor één keer. Eerst de man uit ons, Jeffrey Hezen. En Is het een droom?

0: dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
2: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Lidl deals. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND met Robert-Jan Knook. Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft en daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. Liverpool heeft aardige woorden over voor trainer Arne Slot na zijn ontslag. Hij heeft veel talent en heeft veel betekend. Maar nu is er een nieuwe aanpak nodig, zegt Liverpool. Ze werden dit jaar maar 5e in de competitie. Slot zelf vond het een geweldige reis en bedankt het publiek, meldt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Er is veel zon. In het uiterste zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm met 22 tot 28 graden. Morgen meer wolken, landinwaarts een bui, dan maximaal 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ja, dankjewel. Dan kijken we even naar de situatie op de wegen. Het is een klein beetje drukker geworden. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg is 6 minuten. A2 nog een keer, maar dan de andere kant op. Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer verlies je daar 13 minuten. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen de afrit Dordrecht Centrum en het knooppunt Klaverpolder 6 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Over slechts 7 kilometer doe je er daar wel bijna 1,5 uur langer over. Ja, dat staat terecht. Het heeft allemaal te maken met een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Bestuurders die kunnen beter omrijden. En dat kan via Dordrecht, dat is de A59. Dan de A16 en tot slot de A15. Dan A50, Arnhem richting Os tussen Ewijk en Ravenstein, 3 minuten. En dan de A58, dat is ook meteen de laatste, Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar zorgt een kapotte auto voor 4 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Dan wordt ook nog gecontroleerd op je snelheid en dat gebeurt op de A15. Rotterdam richting Gorkum, even oppassen bij 73,5. Binnen nu en een paar minuten weten we welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. Je kunt het verschil nog maken door een A of een B naar de studio te appen.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
4: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijf.

0: kilometer in de stad. Er is al een Varizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Varizon, born electric. Build for business.
1: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
4: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké.
5: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor een vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
6: J&D. Dit is de J&D Zaterdag.
7: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de J30 non-stop.
6: Het weekend
7: van J&D.
6: J&D. Bart Smit.
8: Ja, het begint nu echt spannend te worden. Zometeen weten we welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. Robert Pater komt eraan met zijn Helena. Naar Robert van Hemert.
6: Mijn J&D, hoor je
8: dit is Zoet Zuid.

0: zingt over het meisje uit de wagen. Helena.
1: De J&D Weekendkeuze.
0: Inderdaad, het is tijd geworden voor serieuze zaken. Het gaat namelijk om de laatste weekendkeuze van de maand mei. Ja, maandag is het al 1 juni. Je staat er misschien nu nog niet bij stil, maar de zomervakantie zit er echt aan te komen. Het mooie weer hopelijk ook. Maar goed, voor het zover is, eerst dus nog de weekendkeuze van vandaag. Het gaat tussen twee liedjes van Django Wagner op keuze A, als ik het anders zou doen, en op keuze B, waarom ben jij gegaan? Maar goed, ik heb nog niet op de knop gedrukt, dus als je nog een keuze wil maken, dan zou ik zeggen, pak je telefoon en app nog even snel een A of een B naar de studio. Het kan namelijk nog steeds. Maar goed, ik ga wel langzaam afronden. Want je krijgt elke week een kwartiertje de tijd. En dan heb ik dat volgens mij niet gezegd dat straks. Dus ik kan me voorstellen dat je zoiets had van, oh, ik heb nog tijd genoeg. Nou goed, ik laat de stembus nog heel eventjes open. Maar we gaan langzaam afronden. En dat wil zeggen dat je nog slechts enkele seconden de tijd hebt om nog een A of een B naar de studio te appen. Ik ga ieder moment op de knop drukken. Ik kondig dat ook niet aan. Ah, kijk, dat was die al. En dan is er geen weg meer terug. De stemmen worden nu bij elkaar opgeteld. En zometeen dan weten we of er meer is gestemd op keuze A. En als dat zo is, dan hoor je als ik het anders zou doen. En is er vaker gestemd op keuze B, dan hoor je zijn allernieuwste. Waarom ben jij gegaan? Het is en blijft nog heel eventjes spannend. Er zijn veel stemmen binnengekomen. En als ik het zou moeten beoordelen, dan zou ik zeggen, nou, volgens mij heb ik net zoveel keer een A gezien als dat ik een B heb gezien. Maar er is toch een paar keer meer op de B gedrukt. En daarom is keuze B de winnaar van vandaag. Django Wagner en Waarom ben jij gegaan? En zo gezegd, het winnende liedje uit de weekendkeuze van deze zaterdag, de 30ste van mei.

Sneller was dat en smoorverliefd. En daarvoor natuurlijk Django en ja, het winnende liedje uit de weekendkeuze. Waarom ben jij gegaan? Straks eventjes terug naar 2002 met Gat Dame en Alicia. Eerst is hier Tina van Beek en...

0: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

0: Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
2: Gapert XXL. Met Snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: Pideico Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bart Smits.

Bernard. En dan ga je maar. Dan kijk eerst nog eventjes naar het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon. En bij een licht briesje uit het noorden wordt het zo'n 28 graden. Morgen dan kunnen er enkele regenbuien ontstaan. En deze gaan mogelijk gepaard met onweer. En het is dan met 26 graden iets koeler dan vandaag. Dan kijken we nog eventjes naar de rest van de week. Maandag dan blijft het overwegend droog en is het nog een mooie voorjaarsdag. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en gaat ook de temperatuur geleidelijk aan omlaag. Woensdag is het nog maar 18 graden. Nou, daar moet je het dan even mee doen wat betreft het weer. Nu op de radio de nieuwe van Monique Smit. Ik wil je helemaal.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Nelis Leeman hier. En deze week is mijn nieuwe single Ze mogen alles van me krijgen. Successchijf bij Radio J&D.
3: Bij J&D hoor je thuis.

Nelis Leeman, hij heeft hem in handen. De successchijf hier bij Radio J&D. Ze mogen alles van me krijgen. Het weekend van J&D gaat zo meteen na 4 uur verder met Peter de Graaf. Hij heeft er heel veel zin in. Ik wens je dus ook veel plezier bij Peter. En ik laat je vandaag alleen met Gisby en de wereld aan. Ja, en morgen dan is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe editie van Het Weekend van J&D. Hopelijk tot dan. En ik wens je voor nu alvast een fijne

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. En ik ben Robert-Jan Knook. Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsbergen op het programma. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berchem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Buienradar heeft woedende reacties gekregen na het onweer van gisteren. Mensen cancelden een barbecue terwijl er geen spatje regen viel. Anderen werden overvallen door een hevige bui terwijl het droog zou blijven. Buienradar zegt bij het AD: het was net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen, maar nooit precies waar. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui. En dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan wat af. Er staan nog een paar files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 5 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam, 6 kilometer file tussen Gorkum en Sliedrecht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum, nu 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk tussen Engel.

0: En Drunen-West, 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl. Je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: afvalcontainernederland.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen: home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkershaarden.
5: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND.
2: Ja, dat doen we morgen eventjes. Hè. Cheerio draait de zomerhit, de absolute zomerhit van 2026. Vandaag geen code rood, geen code geel. Geen hagelstenen. Wel de lekkere hits die jouw energie geven. Of is het gewoon energie? Tot de 6 uur. Hier is Mannes en sluit ik mijn ogen.
3: Ik kijk

Nederlanders die eigenlijk bekendheid kregen via het tv-programma We Want More, een hele tijd geleden alweer. Met raar sluit ik mijn oog op jouw Nederlandse dag. Wat dacht je van Johnny de Bever?

begin jaren 80 een hit voor de Gibson Brothers en Que Será Mi Vida. Ja, het waren de broertjes Chris Patrick en Alex Frankfurt, zo heet ze. Vandaar de naam broertjes.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Goedemorgen. Met Van Zochel.
2: Met Van Zochel Mortelcentrale.
1: Ja.

0: Bol.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
7: Dommel 18.
8: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Zoek naar betaalbare plus-size damesmode.
13: Kies je prachtmaat.
12: Prachtmaat.
13: Dan weet je dat het goed staat.
12: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
13: Dan weet je dat het goed staat.
14: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
15: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
14: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
15: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
16: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Lidl, Lidl Deals.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Tegel eruit, boompje erin.
20: Ja, zo gaat ie goed.
21: En wat doen we met het tuinafval?
22: Container
23: Nederland. Oh ja. Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
24: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
25: Containernederland.nl.
26: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
27: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
28: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
27: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. De JND.
11: JND.
27: Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de JND Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Ziedewinde. Met JND-DJ Lucas van Kessel. De JND Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl.

Nederlandse dag. Een hele goede middag. Zwoele temperatuur de afgelopen weken. Ging je ook vroeger naar bed en lag je te woelen op je slaapkamer, tot je uiteindelijk toch van vermoeidheid in slaap viel. Nou, je was voor je het weten dus even de hemel. Hier is Jannes.

Het begon een beetje met het ontstaan in 1976. Marga Schrijden, José Hubé en Patty Bart vormden samen de meidengroep Luf. Jouw Nederlandse dag staat aan, 16:45 geworden. Ja, gaat de barbecue nu aan of niet? Het is geen code rood of geel, dus er vallen geen hagelstenen. Wel hits op jouw Nederlandse dag. Zoals deze van vorig jaar. Ja man, altijd.

met Jezus, hou van mij. Nou, je kunt er even hebben naar de studio 085-760-9936. Sanne heeft dat gedaan. Zij werkt op een strandpaviljoen. Het zit er ramvol met wandelaars die de hele middag volop gewaddeld hebben en aan het wachten zijn op een heerlijke maaltijd. Marcel Haneberg uit Nistelrode. Hij is onderweg met een auto vol met speciaal biertjes. Hij zegt daarbij, zeg maar tegen mijn vrouw dat ik eraan kom. En dat Peter vanavond gewoon mag komen. Oké, voor jullie zometeen Henk Wijngaard. Maar eerst Jack van Raamsdonk.

0: Volendam, de nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
4: Zo, Huub hier.
5: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni. Helmond!
5: Ja, jongen.
3: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
6: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
8: En nooit te veel betalen.
7: Ga ze bij de vleut halen?
8: 25.000 vierkante meter.
7: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
8: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
9: Bestel nu ook eenvoudig online.
10: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
11: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
10: Maatwerk Sanitair.
11: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hees.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. En ik ben Robert-Jan Knook. Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK-voetbal in Amerika bijna begint. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui, voor 20 tot 25 graden morgen. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
9: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
10: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
11: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
10: En gratis vervangend vervoer.
11: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
10: Industrieweg 27 in Oorschot.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Auke en Shananana. Kwart over vijf wordt alweer op jouw Nederlandse dag. En je mag ons volgen deze zomer. En ga je even vertellen waar we ongeveer allemaal zijn de komende dagen.

Café. Hey, 19, 20 en 21 juni staan we op het Maders Power Weekend. Dat is een Maden, vanzelfsprekend. 19, 20 en 21 juni, noteer het in jouw agenda. 11 juli, dan mag je noteren, JND-toernooi. Het voetbaltoernooi op naast een Best hier in Best Sportpark. En dat begint allemaal in de ochtend om 9:30. 19 augustus zijn wij van JND live op het Pleinfeest in Moergestel. Daar moet je zeker bij zijn. Dat is een hele grote happening. En ja, we verwachten toch wel zo'n kleine 5, 6, 7.000 mensen. En dan niet te vergeten, op 21 november is het weer zover. Ja, dan is de winter alweer, hè. 21 november noteren we in je agenda het JND Winterfestival. Kaartjes kun je bestellen. Doe dat alvast, want voor je het weet is het uitverkocht. Terug in de tijd, 1981. Benny Nijman, hier is Vrijgezel. Is zo zielig.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND. Jouw

0: contactspecialistbrabant.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.

0: toernooi aller tijden. Trommel je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. JND-toernooi. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

Nou, na, ze komt er mooie goede koop vanaf. Temmie van Os en geen diamanten ring. Zometeen Henk Berna, jij mag alles van behouden. Daarvoor Janet Jackson, Together Again. En eerst gaan we even luisteren naar de hele mooie nieuwe van Sineke. Nu op jouw Nederlandse dag. En ik doe wat ik wil.

0: je mag alles van me houden. Henk Benade voor Janet Jackson en Together Again. Nu de successchijf voor komende week.
1: De Radio J&D successchijf.
2: De Radio J&D successchijf.
1: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo, Nelis Leeman hier. En deze week is mijn nieuwe single Ze mogen alles van me krijgen. Successchijf bij Radio J&D.
0: Bij J&D hoor je thuis.

Mo en Pommelien Thijs. En ze hebben alles mooi in het midden gelaten. Hey, ik ga je achterlaten met zometeen Monique Smit en Carousel. Overigens wil ik je nog even een hele fijne zaterdagavond wensen. Mocht je vanavond ook op stap gaan, doe het er rustig aan. We gaan even luisteren naar Wesley Bronkhorst. De lucht was blauw en dat is je zeker. Wij spreken elkaar weer. Morgenmiddag, even iets na vier.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers één voor één uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden twee wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Het eerste oefenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Gabbert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Habert. Scoor je tickets nu op degabbert.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
6: Maar weer.
5: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
2: De JN30.
0: Non-stop.
1: Bij JND hoor je tijd. Radio JN30.
2: Nummer 30.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Vanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op.
3: En Jack, wat

0: jaren mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De JM30 non-stop.
4: Nummer 22.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Ondernemers opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan. Maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht, zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren. Maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is. En heeft een dwangsom opgelegd van 10.000 euro als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit. En zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. Tot zover het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
1: normaal meer. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
4: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
5: De JN30.
4: Non-stop.
5: Bij JND hoor je thuis. Radio JN30. Nummer 14.

0: snapje app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
1: gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
4: Maar weer.
3: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
5: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
6: En Jack, wat vind je?

0: daarmee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
7: Tweedehandsauto.
6: Hallo, met wie?
8: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
6: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands.
6: Oh, over 6 zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Elke dag,
5: jouw Nederlandse dag,
4: de JN30 non-stop.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Nelis Leeman hier. En deze week is mijn nieuwe single Ze mogen alles van me krijgen. Successchijf bij Radio JND.
3: Bij JND hoor je thuis.

0: hart aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND met Robert-Jan Knook. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeleiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Hoeverdorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. In de loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. Tot zover het nieuws op Radio JND.
2: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
3: Met 10 jaar garantie.
5: Ah, de goedkoopste veranda.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Ondernemers opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
11: Rijkers Haarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
13: Het weekend van J&D.
14: Het weekend van J&D.

0: Grappert. XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degrappert.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
0: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke.
9: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
11: officieel dealer van NBI, Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo.

0: Volg je natuur. Centerparks.
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grindkeizer.nl.
1: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
5: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl/Jan Biggel. Op is op!
6: Dit is
7: Radio JND.
6: Elke dag
7: jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 9 uur.
8: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND met Robert-Jan Knook. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Kauf uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Er is een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. Tot zover het nieuws op Radio JND.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
14: Kies je
13: Prachtmaat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
14: Dan weet je dat het goed staat.
6: Het weekend van JND.
7: Het weekend van JND.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
5: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
10: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Goedenavond. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Oh,
15: wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: loterijwinstbeperking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
2: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies.

Verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl. Container.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Dit is
4: Radio DND.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 10 uur.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND met Robert-Jan Knook. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de 4e keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat in een vol AVAS Live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio JND.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Het weekend van JND.
4: Het weekend van JND.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, jij ook van zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Goedemorgen.

0: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18 Grill
6: en Bar. Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
10: Jouw Nederlandse dag start hier.
9: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
10: Iedere werkdag van 7 tot 9.
9: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
11: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
10: Iedere werkdag van 7 tot 9.
9: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
9: Het weekend van J&D. Oh-oh-oh.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
2: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedis-

0: Die bespakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim 300.000 euro opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredoom. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. De tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting. Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
7: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga.
6: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
8: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Femmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot. Met gastoptredens van Jurieke Sterke, Marco de Hollander, DJ Frank van Weert, Mr. Kies en natuurlijk ikzelf. Bestel je tickets op hoeve1827.nl. / Jan Biggel. Op is op!
6: Het weekend van J&D.
9: Het weekend van J&D.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Oranje fans opgelet,

0: J&D Roadshow. Op vrijdag 5 juni is de J&D Roadshow bij het Dorpsfeest 60 jaar Zuiderwinde. Met J&D DJ Lucas van Kessel. De J&D Roadshow boek je exclusief bij 995 Entertainment. Kijk op 995entertainment.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, Nelis Leeman hier. En deze week is mijn nieuwe single Ze mogen alles van me krijgen. Successchijf bij Radio JND.
3: Bij JND hoor je thuis.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie.

0: Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En van feest naar teleurstelling voor Lorena Wiebes in de Giro d'Italia. De Nederlandse won vandaag de eerste etappe en pakte de roze leiderstrui. Maar enkele uren later werd ze uit de ronde gezet, omdat haar fiets volgens de organisatie te licht was. Daardoor raakte ze haar ritzegen kwijt en ook haar leiderstrui aan een Italiaanse. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Waar heb je last van?
9: Koorts. Oranje koorts.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Zo, Huubke hier. Ja, jij had ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
16: Ja.
15: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
16: 13 juni. Helmond!
15: Ja, jongen.
17: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
18: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
19: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Het weekend van J&D.
13: Het weekend van J&D.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
18: De nieuwe J&D.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
6: Dit is
7: Radio DND.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 1 uur.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De Zeppelin is terug. Finland zet een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn mensen opgeschrikt door een harde knal. De politie kreeg veel meldingen binnen. Volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. 2 maanden geleden gebeurde dat ook al in Ohio en in Pennsylvania. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: Hey, mannen!
10: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone.

0: Gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga.
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Het weekend van J&D.
9: Het weekend van J&D.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
6: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
7: deals. Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Genoeg.
17: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van JND.